haar holle wegen kruisen, een wind de richting fluistert, staat een kapel. Onder een oude eik, bij het korenveld. Hij heeft geen tijd.

avontuur. Het enige doel. Snelweg kent geen einde, handen op het stuur.

Convergent FM.

Dit is Urgent FM.

hands up.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op een gewestweg worden afgekeurd. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Gemeenten die zo'n trajectcontrole willen plaatsen, hebben daarvoor toestemming nodig van het agentschap Wegen en Verkeer. Maar dat wijst dus de meeste af. HLN-journalist Erwin Verhoeven verklaart.
3: Het komt er eigenlijk op neer dat men bekijkt per aangevraagde trajectcontrole of er daar in het verleden ongevallen met gewonden zijn gebeurd. En er worden punten aan toegekend. Dodelijk slachtoffer 5 punten, een zwaar gewonde 3 punten enzovoort. En als die score onder de 15 ligt, dan krijgt het aangevraagde traject geen trajectcontrole.
2: CD&V eist dat lokale besturen meer inspraak krijgen. Alle plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat meldt minister van Defensie Theo Franke. In totaal gaat het om 500 plaatsen, 375 bij de landmacht, 75 bij de luchtmacht en ook 50 bij de marine. Eind vorig jaar kregen alle 17-jarigen in ons land daarover een brief in de bus. Je hoort Franke.
4: De marine start al over enkele weken, eind augustus. En dan volgt de luchtmacht en de landmacht. Defensie is terug hot, is terug sexy. En ja, dat is heel positief. Het is een generatie die ook wel bereid is om het Westen, Europa, België, Vlaanderen te verdedigen. En dat, denk ik, is heel positief.
2: In totaal hadden meer dan 3.200 jongeren zich ingeschreven. De Belgische economie groeide vorig jaar het traagst van de hele eurozone. In totaal ging het om een groei van 0,5%, dat is minder dan de helft van het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie, waar de Standaard over schrijft. Volgens experten komt het onder meer door de hoge inflatie en omdat onze industrie lijdt onder de hoge energieprijzen. En dat is dan weer slecht nieuws voor het begrotingstekort. Volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken is de migratiecrisis in Ceuta te wijten aan valse informatie en hebben mensensmokkelaars misbruik gemaakt van sociale media. Dat zegt zijn woordvoerder. Intussen zit het opvangcentrum voor asielzoekers in Ceuta vol en daar dreigen migranten uit conflictgebieden als Tsjaad en Soedan het slachtoffer van te worden. Want voor hen is het nu onbegonnen werk om een asielprocedure op te starten. Vanuit Ceuta, journalist Robin Ramakers.
5: Die mensen komen wel degelijk eventueel in aanmerking om asiel te krijgen en naar Spanje door te reizen. In tegenstelling tot de tienduizenden Marokkaanse migranten, gelukzoekers, zal ik maar zeggen, die de afgelopen dagen hier aankwamen.
2: In totaal vielen volgens Marokko 11 doden. Spanje spreekt over 72 doden. En de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo gaat volgend weekend trouwen met zijn vriendin Georgina. Dat meldt de Portugese media. Het huwelijk vindt plaats op het eiland Madeira. Cristiano Ronaldo is daar geboren. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 kinderen. Ze zijn sinds vorig jaar verloofd. De dag start zonnig. Vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maxima tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm. Het wordt dan zo'n 33 graden. Lokaal is er ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen. Het blijft wel overwegend droog.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

best of all.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op een gewestweg worden afgekeurd. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Gemeenten die zo'n trajectcontrole willen plaatsen, hebben daarvoor toestemming nodig van het agentschap Wegen en Verkeer. Maar dat wijst dus de meeste af. Highline-journalist Erwin Verhoeven verklaart.
3: Het komt er eigenlijk op neer dat men bekijkt per aangevraagde trajectcontrole of er daar in het verleden ongevallen met gewonden zijn gebeurd. En er worden punten aan toegekend. Dodelijk slachtoffer 5 punten, een zwaar gewonde 3 punten enzovoort. En als die score onder de 15 ligt, dan krijgt het aangevraagde traject geen trajectcontrole.
2: CD&V eist dat lokale besturen meer inspraak krijgen. Vanaf 2027 wordt het makkelijker om je verzekering op te zeggen. Dat meldt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Volgens hem zijn er nu te veel drempels om van verzekering te veranderen, waardoor mensen te lang bij dezelfde verzekering blijven. Ze betalen zo tot wel honderden euro's te veel. Je hoort Beenders.
4: Daarom gaan we het nu eenvoudiger maken. Je gaat in 3 klikken je verzekering die je hebt eigenlijk kunnen opzeggen. Of je gaat aan de nieuwe verzekeringsmakelaar, waar je een verzekering afsluit, kunnen vragen om de vorige verzekering te kunnen afsluiten bij de oude, zoals dat ook kan met je gsm-abonnement. Dus we gaan het gewoon veel eenvoudiger maken.
2: Alle plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat meldt minister van Defensie Theo Franke. In totaal gaat het om 500 plaatsen, 375 bij de landmacht, 75 bij de luchtmacht en ook 50 bij de marine. Eind vorig jaar kregen alle 17-jarigen in ons land daarover een brief in de bus. Je hoort Franke.
5: De marine start al over enkele weken, eind augustus. En dan volgt de luchtmacht en de landmacht. Defensie is terug hot, is terug sexy. En ja, dat is heel positief. Het is een generatie die ook wel bereid is om het Westen, Europa, België, Vlaanderen te verdedigen. En dat, denk ik, is heel positief.
2: In totaal hadden meer dan 3200 jongeren zich ingeschreven. Het noordoosten van Egypte is vannacht getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,3. Dat meldt het Amerikaanse Geologische Instituut. De schokken werden gevoeld tot in de hoofdstad Cairo. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers gemeld. Het is ook niet duidelijk of er veel schade is. En de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo gaat volgend weekend trouwen met zijn vriendin Georgina, dat melden Portugese media. Het huwelijk vindt plaats op het eiland Madeira. Cristiano Ronaldo is daar geboren. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 kinderen. Ze zijn sinds vorig jaar verloofd. De dag start zonnig. Vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maximaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm dan. Het wordt zo'n 33 graden. Lokaal is er ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen. Het blijft wel overwegend droog.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Probeer te praten met mezelf wanneer de muren blijven roepen. Gaat het om de helft, dan hoef je mij niet meer te boeken. Die cellen van 09 is veranderd en ik voel het. Maar die cellen van 25 is steeds naar kansen aan het zoeken. Wil je tonen hoe het is om te leven zoals mij? Mislopen van geliefden, het is hier doorgaan zonder spijt. Mevrouw de Kavel gaf me hoop toen ik niet wist waar ik moest zijn. Kom

ik niet meer rond de pot rij. S'avonds per totaal, tegen de nacht ben ik kapot hij. Het leven is een boek, alleen wel dat ik de plot heb. Gaat het fout, dan gaat het goed fout. Gaat het slecht, dan gaat het goed.

Op een dag zoals vandaag wens ik best niks te zien. Of niks te horen over zaken die ik niet verdien. Problemen knagen aan mijn hart, het maakt me ijskoud. Leef dagen vol met twijfels, laatste tijd kan ik niet helder zien. Helderziend werd niet geboren met een glazen bol. De leegte komt met druppels en mijn emmer loopt er veel te vol. Hoef niet te klagen over hoe mijn tijd voorbij gaat. Dribbel alles om me heen, want kan niet plaatsen wat ik nooit verstond.

been saved.

0: is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Antwerpen is een man van 50 levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij viel tijdens werken aan de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen. Dat bevestigt de politie. Wouter Bruins.
3: Rond een uur of tien was een van de medewerkers van de kathedraal op een hoogte aan het werken. De man die droeg een harnas, maar hij is wel ten val gekomen. Hij heeft zijn collega's nog kunnen verwittigen, maar tegen dat zijn collega's bij hem waren, was hij bewusteloos. De brandweer heeft hem uit het harnas bevrijd. En uiteindelijk is hij met een ladderwagen van een tussenverdiep overgebracht naar de ambulance en naar het ziekenhuis.
2: Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de val was. Het onderzoek loopt. In Molenbeek zijn twee gewonden gevallen bij een vechtpartij in een café. Daarbij werd onder meer een mes en een vuurwapen gebruikt. Dat meldt de politie Brussel-West. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Verschillende mensen werden ook opgepakt. Het onderzoek loopt. In Ceuta, dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko, is het dodental opgelopen tot 88. Dat meldt het Spaanse persagentschap. Eerder was er nog sprake van 72 doden. Afgelopen donderdag probeerden duizenden migranten Ceuta binnen te komen. Heel wat migranten zijn zo verdronken. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent de vredesgesprekken met de VS. Dat hebben ze gezegd op een persconferentie. Nochtans had Amerikaans president Trump laten weten dat de gesprekken deze namiddag zouden hervatten en dat er opnieuw onderhandeld wordt over vrede in het Midden-Oosten. Iran laat wel weten dat ze met Oman onderhandelen over een veilige doorgang in de Straat van Hormuz. Door die aankondiging van Amerikaans president Trump zijn de olieprijzen opnieuw gedaald. De prijs voor een vat Brent-olie daalde met meer dan 5% tot zo'n $83. De afgelopen weken waren de olieprijzen opnieuw flink gestegen na nieuwe Amerikaanse aanvallen. Of we het ook bij ons aan de pomp zullen voelen, is nog afwachten. En Union kent zijn tegenstanders in de vierde en laatste voorronde van de Champions League. Union neemt het daarin mogelijk op tegen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC. In de derde voorronde moet Union dan wel winnen tegen het Noorse Bodø Glimt. Morgen is het de heenwedstrijd, volgende week volgt de terugwedstrijd in Noorwegen. Vanmiddag zonnig en tropisch warm, maximaal tot 36 graden, zo'n 25 graden aan de kust. Morgen opnieuw zonnig en warm, later kans op onweersbuien bij zo'n 32 graden. Woensdag en donderdag koeler, maar het blijft wel droog bij zo'n 25 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

in my hand.

beginnen samen een verhaal. Maar is de inkt op, dan eindigt ook de taal. Ze liepen naast elkaar, ze sliepen naast elkaar. Maar niemand had gezien wat ze verzwegen voor elkaar. Ze logen elkaar voor, dus ze liegen voor elkaar. En ergens is dat mooi, maar zo verlies je dus elkaar. Alles loopt precies iets anders dan gedacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht.

precies iets anders dan gedacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht. Alles doet me denken aan jou. De foto's op de kast, de Velux in het dak. Ze bouwden samen op en nu breken ze het af. Het was mooi hoe raar het was, maar nu delen ze de klap. Waar zijn die beloftes van de trouw?

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het KMI kondigt code geel af voor onweer in Wallonië. Plaatselijk kan het lelijk tekeer gaan. Je hoort weerman David de Heenouw.
3: De onweders die zijn er hier en daar. Ik denk niet dat het heel intens zal zijn op de meeste plaatsen. Wat niet wegneemt bij dergelijke temperaturen, dat het lokaal wel eens fel kan uitpakken met wat hagel of windstoten. Op de meeste plaatsen zullen we er toch niet veel aan hebben. En zal dus ook die droogteproblematiek niet meteen opgelost worden.
2: Code geel geldt nog tot vannacht en het nummer 1722 is geactiveerd voor materiële schade. Reisorganisatie Touring kreeg afgelopen maand opvallend meer medische dossiers binnen. Het ging om een stijging van zo'n 17% ten opzichte van juli vorig jaar. Het komt vooral door de hitte, zegt Danny Smagge van Touring.
4: Dat komt omdat mensen vaak iets eten of drinken wat bedorven is door de hitte. Maar daarnaast zien we ook problemen van dehydratatie, omdat de mensen niet genoeg water drinken. We telden ook cardiologische problemen. Hè. Mensen doen actieve sporten in de hitte, terwijl dat ze dat thuis helemaal niet gewoon zijn om te doen.
2: Ook het aantal oproepen over autopech lag dit jaar al hoger dan vorig jaar. De redders aan de kust kregen afgelopen maand dubbel zoveel meldingen van vermiste personen tegenover het jaar ervoor. Het waren er in totaal 466. Het gaat meestal over kinderen. Ann Beun van de kustreddingsdienst relativeert die stijging.
5: De grootste bepalende factor is het warme weer en de volkstoeloop die we kunnen verwachten op het strand. Dus het was best wel druk de voorbije juli maand. Toch lag het cijfer, ondanks onze verwachtingen, eerder aan de lagere kant. Dus we hopen stiekem dat ook wel de vele preventiecampagnes die we de voorbije jaren hebben gevoerd eindelijk hun vruchten aan het afwerpen zijn.
2: Je kan je kind bijvoorbeeld een polsbandje omdoen met contactgegevens. In ruim 8 op de 10 gevallen werd de verdwijning ook binnen het half uur opgelost. In Oostende is een fietser zwaar gewond na een ongeval. Het gaat om een vrouw van 30, dat bevestigt de politie. De vrouw werd aangereden door een vrachtwagen. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar is intussen buiten levensgevaar. In een natuurgebied in Nederlands Limburg woedt een zware bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel door de boomtoppen. Daardoor is het maar moeilijk te blussen. Er worden 2 blushelikopters ingezet om het vuur te bestrijden. Zo'n 300 mensen van een camping in de buurt zijn geëvacueerd. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen nog zeker tot vanavond stil. Een einde seizoen voor wielrenner Toon Aert. Hij heeft een dubbele breuk in zijn knieschijf opgelopen. Het gebeurde tijdens een zware valpartij in de slotrit van de Ronde van Denemarken. Later deze week wordt hij geopereerd. Het is erg warm, met maxima tot 36 graden. Aan zee ideaal zomerweer bij 25 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk onweer en zachte minima rond 23 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
6: Bij Urgent FM krijgen we niet genoeg van muziek en festivals. De Gentse feesten zijn nog maar net verteerd, de Lokerse feesten komen eraan. En ondertussen is er ook nog Bruutruusterok uit Uustakker. Dat festival gaan we dit uur in de spotlight zetten. Het komende uur is het dus enkel Bruutruusterok op Urgent. En we beginnen met Customs, een van de headliners van deze editie.
1: Dit is
0: Urgent FM.

0: Love is the Future van Customs. Een van de vele bands die je kan terugvinden op Bruutrust Rock in Oostakker. Heb je daar nog nooit van gehoord? Dat is niet erg, want dan leer je ze perfect kennen. Het komende uur vertellen we daar alles over. Want we hebben straks op bezoek aan de lijn Bram van de Steen, een van de organisatie van Bruutrust Rock. En Benoit Gevaert, die komt hier straks langs in de studio. En ook een van de bands, My Lennis, Roel van Hekke, die komt vertellen wie en wat ze zijn, wat ze doen en waarom dat Bruutrust Rock eentje is dat jij dringend in je agenda moet schrijven. Customs, die hoorde je al, maar dat zijn uiteraard niet de enigste bands die we gaan draaien. De hele playlist is eigenlijk opgemaakt met muziek die je kan horen in Oostakker. Deze ook, dit is Indalo.
1: Dit is Urgent FM.
2: Hallo, met Victor. Ik ben er even niet. Wel een andere keer terug, alsjeblieft.

Ja, je hoorde Indalo met Ik wil meer en zo net David Bowie met Modern Love. En je denkt, David Bowie, die gaat toch niet optreden op Brutus Rock? Nee, dat is niet zo toevallig dat hij erin zit. Want Indalo, dat is de hoofdopener, dat is degene die het festival mag openen op vrijdag 7 augustus. Maar David Bowie, die zit dan weer verpakt in Wembley 85. In Wembley 85 is een tribute dat ze gaan brengen op Brutus Rock met verschillende bands die in Wembley 85 Live Aid heel erg groot waren en heel erg mooie dingen hebben laten zien. Dus het zou zomaar kunnen, of het zal zeker zo zijn, dat je wel wat David Bowie gaat horen daar in Oostakker. Wij gaan verder luisteren, want zo dadelijk hangen we aan de lijn met Bram van den Steen, een van de organisatoren van Brutus Rock. Maar we gaan eerst luisteren naar de winnaars van 2024 van de Krok. De Krok is een lokale muziekwedstrijd die zij organiseren. En toen hebben Painted Scars gewonnen. Maar die programmatie, daar vertelt dan weer Benoit Gevaert zo dadelijk nog wat meer over.

0: I Won't Give Up van Painted Scars. De laureaat van de Nieuwbakken Krok. De muziekwedstrijd van Bruutrooster Rock.
1: Dit is Urgent FM.
0: Op 7 en 8 augustus moeten we dus in Oostakker zijn voor Bruutrooster Rock. Maar om Bruutrooster Rock te leren kennen, moeten we beginnen bij het begin. En daarom hangt bij ons Bram van de Steen aan de lijn, een van de organisatoren. Dag Bram.
2: Goedenavond.
0: Bram, we moeten jou misschien ons even laten meenemen naar het begin, want Bruutrooster Rock, dat is ondertussen een festival met al een lange geschiedenis.
2: Dat klopt, inderdaad. We zijn dit jaar toe aan onze 18e editie. We zijn daar in 2009 zijn we daarmee begonnen. We hebben uiteraard begonnen op een bak bier met plankop. Ja. En dat is na jaar uitgegroeid tot wat het vandaag, is. We hebben een pauzetje moeten inlassen met corona. Maar we staan er ondertussen nog altijd elk jaar opnieuw als ons gratis familiefestival.
0: Ja, want dat is al, je zegt er al een eerste belangrijke ding. Het is een gratis festival en het mikt zich op een best brede groep van publiek.
2: Ja, dat klopt. Hè. We gaan ervoor dat het een familiefestival is voor jong en oud. Er is van alles voor kinderen, van springkastelen tot griemen. Er zijn optredens, sowieso. Hè. En dat is ook een beetje voor alle leeftijden. Soms een keer waarder, soms wat meer poppy. Maar er is altijd wel voor iedereen wat te doen.
0: Ja, want als je daar zegt, het is een breed familiefestival, was dat altijd ook van in het begin, vanaf dat jullie met die bak bier en die plank begonnen zijn?
2: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk was het de bedoeling vanuit het jeugdhuis van eigenlijk voor Oostakker, hè, voor het dorp Oostakker, of bijna, we noemen onszelf een stad, maar eigenlijk is het een dorpje. van het dorp Oostakker, eigenlijk voor iedereen die daar is, van eigenlijk een gratis namiddag te organiseren, waarbij dat er van alles kan gebeuren. Waar dat, eigenlijk als je daar met je gezin naartoe komt, dat je eigenlijk alles hebt en dat je daar een zorgeloze namiddag kan doorbrengen.
0: Ja.
2: Ondertussen uitgegroeid naar 2 dagen.
0: Want wij moeten ook jeugdhuis mager goed vernoemen.
2: Ja, zeker en vast. Zeker en vast. Dat is, het jeugdhuis staat eigenlijk aan de bakermat van wat vandaag Bruutrooster Rock is. We zijn uiteindelijk momenteel een aparte VZW, maar we blijven onlosmakelijk verbonden met het jeugdhuis. Want uiteindelijk daar is alles begonnen en uiteindelijk doen we het nog altijd voor het jeugdhuis en samen met het jeugdhuis.
0: Ja, want Oostakker, dat is altijd jullie geboortegrond geweest. Zijn jullie daar ook beginnen verplaatsen? Of is de locatie dan ook aan het jeugdhuis ergens?
2: De locatie was vroeger aan de achterkant van de kerk, dus eigenlijk recht tegenover het jeugdhuis. Met dat de stad het dorpsplein opnieuw aangelegd heeft, zijn we dan ook naar de andere kant van de kerk verhuisd. Maar we zitten dus eigenlijk nog altijd op een steenworp van het jeugdhuis.
0: Nu,
2: we blijven in de buurt.
0: Voilà, het blijft een Oostakkers festival. Die geschiedenis, die hebben we al een klein beetje gehoord. Die naam daarentegen, daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
2: Dat komt van dat zijn 2 dingen eigenlijk. Voor een deel komt dat vanuit het Rad van Fortuin, hè, van een of andere kandidaat die het ging zeggen. Katsaga Walter. En het woord was broodrooster, maar die mens zei Bruutrooster. En aangezien dat Oostakker ook al vanouds ook wordt uitgesproken als Ustakker, is dat natuurlijk de ideale link,
0: ja,
2: om daarmee te starten.
0: Ja, dat kan je dan ook niet achterlaten, die roots. Die moeten dan, ja, het klinkt inderdaad zoals je zegt, gewoon heel Oostakkers, hè, Bruutrooster.
2: Absoluut, absoluut.
0: Nu,
2: onze roots liggen daar en onze toekomst zal daar ook altijd blijven.
0: Voilà, want als ik het zo hoor, het doelpubliek is dan wel alles en iedereen. Dat betekent niet dat het zich enkel tot Oostakker moet specificeren. Hè. Je bent ook welkom als je niet van Oostakker bent.
2: Uiteraard. Iedereen is welkom. Nu, absoluut. Of dat je nu van Oostakker komt of je komt vanuit Kampellen op Den Bosch, allemaal goed. Altijd wel.
0: En alles daartussen. We hebben uiteraard in Vlaanderen zo een hele lange traditie met stadsfestivals, dorpfestivals, alles daartussen om een podium te geven aan muziek en aan de buurt. Wat denk je dan, moest jij Oostakker gaan uitleggen in pakweg Damme of aan de andere kant in Hasselt ergens? Wat zou jij dan zeggen over Bruutrooster Rock?
2: Wel, Bruutrooster Rock is een vrij professioneel gratis festival. Heel toegankelijk voor iedereen. Het is uniek in zijn soort, hè, want we zijn nog altijd gratis toegankelijk. Zoveel zijn er niet veel meer de dag van vandaag. Wat ook nog uniek is bij ons, is dat wij werken met een gratis herbruikbare beker. Er wordt geen waarborg gevraagd, er wordt niet geruild. Het is gewoon, je krijgt de beker en je brengt die gewoon terug.
0: Ja, wij hebben hier ondertussen straks een hele duik dat we in het uitgebreide muziekprogramma gaan doen. Maar misschien is dit ook nog een moment om nog eens een bloemetje te gooien. Jullie draaien volledig op vrijwilligers.
2: Ja. Klopt, inderdaad, inderdaad. Gedurende het jaar en tijdens het festival kunnen wij rekenen op tal van vrijwilligers, schatten van mensen die echt alles in het werk stellen om het festival te laten bestaan en, het, en ervoor te zorgen dat het er staat en mooi en fantastisch lijkt hoe dat het de dag van vandaag is.
0: Oké, 7 en 8 augustus moeten we bij jullie zijn, dan krijgen we eigenlijk 2 bomvolle dagen. Dat programma gaan we straks met Benoit overlopen. Maar je zegt het, niet alleen het verleden van jullie ligt daar, de roots liggen daar, maar ook de toekomst van Brut Rusterdok, die ligt daar. Want als ik het zo hoor, jullie zijn nog wel even bezig, jullie zijn nog wel even vertrokken voor de komende jaren.
2: Absoluut, absoluut. Zolang dat we het plaatje financieel rondkrijgen, zolang dat we dat onze sponsors blijven meedoen, dat we onze, onze subsidies van de stad krijgen, en we kunnen voldoen aan de steeds strenger wordende regels om, in zaken organisatie van festivals in ons Belgenlandje. Zolang dat we het blijven rondkrijgen, heel het plaatje blijven wij uiteraard doorgaan. Ja,
0: gelukkig zijn er dan heel veel sterke schouders die daarvoor kunnen zorgen. Waaronder jij dus, Bram. Dankjewel. Wij gaan luisteren naar een muziek die een tijdje geleden bij jullie stond. De headliner van 3 jaar geleden. En dat is dan de Wolfbanes. Die wisten het al, want die zongen Where is the Party? Maar ik denk dat wij dat nu ook weten. Dat is duidelijk Oostakker. Dank, Bram. Dankjewel.
2: Graag gedaan. Met gedacht nog.

Where is the party? Dat zeiden de Wolfbanes op 2023 toen ze optraden op Bruutroosterrock. En dat is dus in Oostakker. Want heel veel muziek die je daar kan vinden op de podia daar. En...

Ik had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Dit is Urgent FM.
1: Wondermooi van Freemout en van de vele artiesten die we kunnen terugvinden op Bruut Rooster Rock. En Cindy, wie is er ondertussen bij jou komen bijstaan?
2: Ik heb Benoit Gevaert meegebracht, de man die instaat voor de communicatie en programmatie van Bruut Rooster Rock. Welkom Benoit. Jij komt u wat meer vertellen over het festival van dit jaar?
3: Ja, klopt. Dit jaar hebben we zoals elk jaar ons tweedaags festival een heel gevarieerd programma, waarin dat we een beetje van elk, voor elk wat wils brengen, van gaande van metal tot Nederlandstalig, wat we net gehoord hebben, maar ook wat popmuziek en pure rock.
2: Pure rock, oké. En jullie werken vrijdag en zaterdag een programmatie af?
3: Ja.
2: Kan je de verschillende groepen vertellen?
3: Ja, op vrijdag hebben we onze talentenjacht, onze nieuwbakken krok, die ondertussen aan de 15e of de 16e editie toe is. Waar dat we vier jonge Gentse, of de regio Gent, bands laten spelen. En die krijgen telkens een half uurtje om het beste van zichzelf te geven. Dat is een band, dat is de wedstrijd die al een aantal jaar doorgaat. Waar dat we toch al een aantal mooie namen hebben kunnen strikken. Die bij ons gespeeld hebben, die ons doorgebroken zijn. We hebben onder andere Wijf gehad vorig jaar.
2: Okay, die,

0: Wie deed, die stonden dit jaar ook op de Gentse feesten. Nimbus Kart is een deelnemer van een
1: zijn
0: aantal jaar.
1: Zijn al geen kleine namen meer, hè?
0: Nee, voilà. Nimbus Kart ja. Die was dit jaar bij Radio Willy, band van de maand. Ik denk in februari, ik weet even niet van buiten. Sweet Umami, die hebben ook net een nieuwe plaat uit. Die doen het ook zeer goed.
1: Ja.
0: Daar zijn er een paar, daar zijn er nog. En de meeste van diegenen die bij ons komen, zien dat als een springplank of als een...
1: Ja, voilà, ik wou het juist zeggen. Dus voor beginnende groepen. Krok, is, schrijf u in.
0: Ja, voilà, absoluut.
1: 2027, ja,
0: het is elk jaar een we geven hen ook een bijna professionele omkadering.
1: Ja.
0: Op een groot podium.
1: Ja. Dus wat... de winnaar van het fest, van Krok, van vorig jaar, die komt daar nu op het hoofdpodium spelen ook.
0: Ja, vorig jaar heeft Mai Lennis onze laureaat geweest. Die komt dit jaar op het hoofdpodium spelen. En de winnaar van de laureaat van dit jaar, diegene die van dit jaar gaat winnen, ja, die komt volgend jaar terug ook weer op het hoofdpodium. Zaterdag namiddag.
1: Ja.
0: Daarna hebben we een tribute band of een coverband van Iron Maiden, Up the Irons, die ook een uur en een half gaan spelen. En die de rest, die het dak er gaat afblazen.
1: Ja,
0: die,
1: dat geloof ik ook.
0: Die brengen ook...
1: Chance dat het open lucht is. Hè?
0: Ja, voilà. ik heb net gezien wat ze allemaal willen meebrengen en dat wordt zeer spectaculair.
1: Okay.
0: Die brengen ook trouwens Eddie mee.
1: Is het echt?
0: Ja.
1: Serieus?
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk wel... Ja, dat wil ik wel zien, feitelijk.
0: Voilà.
1: Vrijdagavond,
0: ja. 7 augustus.
1: 7 augustus. En 8 augustus?
0: 8 augustus beginnen we... in de namiddag, vrijdag starten we vanaf 6:30. Zaterdag is het vanaf 1:00. En dan hebben we eigenlijk in de namiddag een programma dat zich vooral toelicht op familie en kinderen. We hebben daar Freemout, die we net gehoord hebben, dat is Nederlandstalig. We hebben ook Mai Lennis, diegene die vorig jaar de Rocklady woont, die komen zaterdag dus spelen. We hebben Eosine. Dat is een bekende naam ondertussen. Die draaien al een aantal jaar mee. Ja. Die hebben ondertussen een doorstart gemaakt. En zijn, de zangeres, als ik me niet vergis, is van Oostakker zelf. Dus heel blij van die te kunnen vaststekken. En dan, wie komt er dan nog spelen? Customs.
1: Ja,
0: onze headliner.
1: Ja, absoluut,
0: die dit jaar ook een nieuwe plaat uit hebben. Die ook een break gepakt hebben van een aantal jaar. Zijn terug. En dan, iets waar ik heel erg naar uitkijk, dat is Wembley 85.
1: Ja.
0: Back to Wembley 85 eigenlijk. Dat is eigenlijk een amalgaam van een aantal coverbands, tributebands, die Wembley, Live Aid gaan reenacten. Ja.
1: De legendarisch concert, Wembley 85.
0: Absoluut.
1: Ja, dus dat is echt wel iets om naar uit te kijken.
0: Helemaal, zeker weten. Dus, we hebben daar Queen, David Bowie, we hebben Elton John, we hebben Dire Straits komen. Enfin,
1: ja,
0: amai. De Who ook. Het is,
1: en dat allemaal voor een gratis festival. Ja. Ik bedoel, beter
0: ja,
1: kunnen
0: niet
1: hebben.
0: Ja, dat is heel belangrijk dat je dat zegt. Het is absoluut gratis. Ja. De deuren zijn open. Iedereen is welkom. Kijk. Van jong tot oud.
1: En waar juist?
0: Oostakkerdorp.
1: Oostakkerdorp.
0: Okay. Op het kerkplein. Je kan er niet naast kijken. Er is het plein naast de kerk staat helemaal ingepalmd. voilà.
1: Oké, super. Vriendelijk bedankt voor ons een beetje meer op de hoogte te brengen van dat tof festival.
0: Wij hopen iedereen zoveel mogelijk te zien dan.
2: Oh, maar wij gaan nog luisteren naar Eosine. Je hebt ze hem daarna al vermeld. Dit is Eosine met And Now It Shows.

0: Hier bij ons in de studio hebben we Roel van Hekken, zanger en gitarist van My Lennis, een pop-punkband uit het Waasland. Welkom, Roel.
1: Hallo, bedankt dat ik hier mag zijn.
0: Graag gedaan. Jullie zijn een recente band, voor de mensen die jullie nog niet kennen. Hoe klinkt My Lennis?
1: Goh, hoe klinkt My Lennis? Ik denk inderdaad, hetgeen dat je daarnet zei, pop-punk, ligt zeker in het ene genre. We beschrijven ons ook wel een beetje als punk-rock. We proberen de iets ruigere kant ook wel af en toe op te zoeken. Maar ja, kijk, stevige gitaren, harde lyrics.
0: Oké, perfect voor een Bruthurster Rock. Dus jullie wonnen vorig jaar de Nieuwbakken Krok-wedstrijd op Bruthurster Rock, waardoor jullie nu een plaats op het hoofdpodium bemachtigd hebben. Hoe voelt het om opnieuw te mogen schitteren op Bruthurster Rock?
1: Fantastisch. We waren heel vereerd dat we vorig jaar eerst en vooral geselecteerd waren en ook nog gewonnen zijn. De bands die ook nog meededen, die kenden we ook persoonlijk. Dus het was echt een topwedstrijd en mijn hele leuke uitkomst voor ons. We zijn heel blij dat we hier van het jaar terug mogen staan.
0: Super. Naast Nieuwbakken Krok hebben jullie ondertussen ook nog andere wedstrijden gewonnen en meerdere liveshows gedaan ook. In hoeverre verschilt My Lennis van 2025 met de My Lennis van nu?
1: Ik denk dat de My Lennis van nu, zoals ik daarnet zei, we zijn heel hard begonnen met de pop-punk scene. Dat is iets dat we kennen uit onze jeugd. Dat we iets jonger waren, we zijn nu ook allemaal de 30 aan het steven. En die pop-punk is nu wel er een beetje aan het, een beetje uit aan het gaan. We zijn iets meer richting die punkrock aan het gaan. Iets meer diepere teksten. Ik kan niet zeggen de diepste teksten, maar toch iets meer serieuzere onderwerpen aan het proberen bespreken in onze nummers. Iets meer uitdagingen aan het zoeken in onze muziek en ook iets meer eigenheid. En ik denk dat dat wel een groot verschil is met 2 jaar geleden.
0: Okay.
1: Het is niet meer die platte pop-punk like dat 2 jaar geleden okay. was.
0: Oké, okay, dus jullie groeien. Zijn er andere artiesten waar jullie naar uitkijken om te zien op Bruthurster Rock?
1: Ja, wij zijn heel harde fan van Eozine. Die komen die avond ook langs.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat sowieso wel een band is die we willen zien. Dus daar kijken we wel naar uit. Dat is ook een Gentse band. Ik heb ze al bezig gezien. Het is fantastisch. Ik denk echt een revelatie van het jaar voor mij toch.
0: Toch? Ja,
1: ja toch een van de. Zeker hier in de omgeving.
0: En heb je soms een goede raad nog voor de nieuwe lichting van de Nieuwbakken Krok?
1: Gewoon jezelf zijn. We hebben begeleiding gehad. Ik zou zeggen, volg de begeleiding. Probeer alle momenten mee te pikken, alle feedback mee te pikken die ze geven. Alles geven en vooral doen waar je het best in bent. En dat is gewoon jezelf zijn. Ja.
0: Oké, volledig voorgaan. We gaan nu luisteren naar jullie nieuwe single, Empire Junkies. Wil je er graag zelf nog iets meer over vertellen, waar de song over gaat? Ik heb ook gehoord dat jullie een nieuwe EP gaan uitbrengen.
1: Inderdaad, Empire Junkies is de eerste song van onze nieuwste EP. Die EP die komt uit dit najaar. En die zal bestaan uit 5 nummers. En die nummers gaan allemaal, net als Empire Junkies, een beetje over de situatie waar ons het nu in begeven. We zitten niet in de meest mooie wereld. En ik denk, als punkband zijnde, kunnen we niet anders dan daar gewoon over te zingen.
2: Roel, ik wou er misschien iets aan toevoegen. Want mocht daar misschien nog iets meer over vertellen? Als je zegt, de wereld waarin we vandaag zitten, betekent dat een activistische EP geworden is?
1: Ja, ik zou niet zeggen dat we activisten zijn, maar ik denk dat punk gewoon punk niet zal zijn, moesten we onze stem niet laten horen. Ik zeg niet dat wij de mensen zijn die op de barakken staan op straat. Maar we hebben wel zoiets van, kijk, dat is iets dat ons allemaal aangaat. En als wij muziek en onze muziek als medium kunnen gebruiken, maar die boodschap gewoon ook over te brengen, dan lijkt ons dat gewoon een mooie opportuniteit om dat te doen. En wij kunnen ons er gewoon volledig in vinden, in dat onderwerp. En dat helpt het gewoon ook om er volledig ons eigen in te smijten, ik zal het maar zo zeggen.
2: Ja, vertel dan eens even specifiek Empire Junkies. Waarover gaat dat dan?
1: Empire Junkies gaat over alle wereldleiders van nu, die er niks meer aantrekken van regels, niks meer aantrekken van waarden en normen, en die gewoon maar doen wat ze willen doen.
2: Oké, dan gaan we daar nu eens naar luisteren. Dankjewel om langs te komen, Roel.
1: Dank u.
2: En dit is My Lennis met Empire Junkies. MUZIEK

Mylenis met Empire Junkies. Een van de bands die je dus deze editie van Brutus Rock daar gaat kunnen horen. Het uurtje Brutus Rock, dat zit hier al bijna op. We hebben nog een klein beetje muziek mee om het uur hier af te ronden. Deze staat ook op het programma iets helemaal anders. Dit is Raja met Zeg Me.

Raja en Zeg Me, een van de artiesten dus van Brut Roosterhoek. Afsluiten doen we met een hoogtepunt, want we hebben het daarnet al een paar keer vermeld, maar Wembley 85, het tribute aan het legendarische Wembley concert, die komt er ook aan, dus leek het ons gepast om af te sluiten met een beetje Queen. Dit is Queen met Radio Gaga en dit was een uurtje Brut Roosterhoek op Urgent FM.

hand en met spijt en met liefde.

vroeger op mijn streep bestond. Zwijgen nu niet meer verplicht, soms klap ik mijn grote mond. Staren naar de lucht alsof ik nooit meer in een crisis glijd. Houd de diepe zucht als ik naar de sterren kijk. Blaas de adem op het raam en maak er dan een letter van. Voor haar wil ik nog heel veel doen, dus hapen waar ik helpen kan. Geen reddingsplan, rat dat plant, is flauwe gast, geen stappenplan. Niet te drukken, veel indruk, geen spa, maar pas een puzzelstuk. Duizend stukken zijn te weinig, kijkend naar het toekomstbeeld. Beelden flitsen door mijn hoofd wanneer ik in de spiegel preek. Zorgen maken mij niet boos, ik maal zo wat ik toen niet deed. Praten zal het maken, dat is leren, dat is wat dat ik weet. Blaas nog adem over het raam en voeg symbool en letter.

nemen hersen deun of boepje kreup. Waar mijn reis het naast op net die plek waar geen naar binnen sleup. Geef me over door de mic en scheur papier en pennen door. En laat het over aan een ander, noem het nu geen kruis. Verhoor van ver, toch is het nog ver ook. Ik schilder een answer. Schimmen doen me waken, zijn het maskers die me wegtonen. We zoeken een grens op, beland in de pechstrook. Vaak is het echt zo, soms is het echt zwaar. Hoofd hoog, naar voren die torso. Het is een warm pool in mijn hoofd, wat gedachten doen deed ik ook. Als ik straks move is het over, ik ben op.

so get into your goal. And I see you.

realize I didn't have to put up with the drama no more.

Want al de naam, Papa G, fuck de hele muziekindustrie. Uw commentaar, die lees ik niet. Ben bezig met mijn eigen leven, G. Kijk je nu alleen, sinds Ali B. SOF, Sticks, Jiggy J. Had geen tv, geen pc. Keken altijd.

zeven, die zeven, de gemeente.